0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens 1 van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in

Ja, dat klopt, Elton. Ik doe het staand vandaag. Hoi, ik ben Annie. Dit is de platenkast. En ik zal wat minder hard praten, want anders worden jullie zo doof. En wat gaan we doen in dit uur? Nou, van alles. Van heel oud, bijvoorbeeld uit de jaren 80 van Elton John. Of recent. Van bijvoorbeeld een Maan en een Ronnie Flex. Ik word er ook wel vrolijk van. Ik vind het een leuk liedje. Dit heet Blijf bij mij. Nou, oké. Voor dit uur dan. Goed?

for top standing in the center of love. Ik heb daar een leuke anekdote over. Ik was 25, 100 jaar geleden, in de jaren 90. En toen kwam iemand tegen van 21, die dit echt niet meegemaakt heeft. En die was een ontzettende fan van de Four Tops. Ik vond dat zo leuk. Goed, Standing in the Shadows of Love. En we hollen vervolgens van de jaren 60 naar de jaren 90 met Wilson Phillips' Release Me.

uit de jaren 70. De Full House komt gewoon uit Nederland. En dat heette Standing on the Inside. Ja, ik ben binnen en nog 3 kwartier platenkast of zoiets. Toch ongeveer. Met bijvoorbeeld uit het hoge noorden Zara Larsson en Dolla Sign. En dat heet natuurlijk So Good.

Tuurlijk. Play the game. Doe niet anders. Dat was natuurlijk Queen. En het volgende nummer is een grote hit geweest in uitvoering samen met de Wu-Tang Clan. Maar Texas heeft hem ook uitgebracht zonder Wu-Tang Clan. En ja, dat vind ik eigenlijk leuker. Dus, sorry. Dus Texas zonder die rapper. En dat heet Say What You Want. Dit is de platenkast. En we zijn alweer bijna een half uur. Dus blijf lekker hangen voor van alles.

Een beetje Schotland in de platenkast met Steeler's Wheel. En de prachtige stem van Gary Rafferty. En samen natuurlijk met Joe Egan. En Gary die is al een tijdje niet meer. En dat is best wel jammer, want hij heeft een heleboel mooie nummers opgenomen. De volgende is Nederlands. Meneer Sterkenstans vindt dat altijd fijn, een mopje Nederlands zo halverwege het uur. En ik heb een fraaie uitgezocht van Dick Hout. En die willen alles of niets, maar niets ertussenin in ieder geval. Krijg je zo meteen nog meer in de platenkast. Nou, onder andere Years and Years. Past goed. En John Paul Jong.

Jan Paul Jan komt uit Down Under. En laat ons staan in de regen. Ik heb een hekel aan regen. Vooral 5 graden in regen, daar doe je me geen plezier mee. Ik ben denk ik een lentemens. Want een graadje of 21, daar word ik heel erg blij van. Waar ik ook blij van word, is een bandje uit de UK. En die heeft een flinke hit gehad, zomaar uit het niets. Met Years... Nee, sorry. Het ding heet King. Het is verwarrend, hoor dit. Ze heette Years and Years en het nummer heet King. Ik vind hem nog zo goed ook, dus... strafpunten.

0: της Radio Memory.
1: Goedemorgen.
2: Welkom in de platenkast. Tot een nog toegevuld. Met de vrienden van Amsterdam.

Ah, ik zie dat het al tijd is om op te ruimen. Op naar de koffiemachine met de sterke stand. En, dit brings back memories. Loose Ends Hanging on String. Ik zat vroeger bij een lokale omroep die heette Amstelveen Lokaal. En die gebruikte dit muziekje voor de jingles. En dat vond ik zo mooi. De laatste voor dit uur. Loose Ends. Dit heet Hanging on the String.

0: Burgemeester Van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons.

0: tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

vroeg op de ochtend. Daar dank ik toch voor. Allee, ik dank altijd voor wijn, want het is niet zo mijn geliefkoosde drank. Allee, als er bubbels op zitten, ja, dan durf ik het wel. Ja. Hey, goedemorgen. Fijn dat je er bent.

Van deze These Boots Are Made For Walking bestaan ontzettend vele versies. We kozen vandaag voor Jessica Simpson. Haar versie hier in de ochtendshow. Ik heb ook de nieuwe Jo Valli die er gaat aankomen. Maar dat is allemaal voor zo. Eerst neem ik je nog eens mee. I love it.

0: Matt Siemens hier in de ochtendshow. Catch and release. Straks nog Kazimier. Maar eerst heb ik nog deze jongen die hier langskomt.
1: Hallo, Jovali hier. Dit is mijn nieuwe single.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Disco Funk van Cashmere. Love is what you want. Op deze donderdagochtend. Straks nog Bella Perez die eraan komt. En ik heb ook de nieuwe Christophe. Maar eerst filmmuziek. Frank Stallone. Far From Over. This

Belle Perez en Hello World hier in de ochtendshow. Ja, mijn charmante assistente heeft mijn discobal nog eens lekker opgeblonken tijdens onze reclamebreak. Want, ja, Luisa Fernandez stond in onze planning voor het tweede deel van onze ochtendshow. En dan, ja, dat is zo'n heerlijk disco-nummertje. Lay your love on you. En zo dadelijk nog eens even een popcorn momentje uit de jaren 60. Ja, dat heb ik voor je klaarstaan. Goedemorgen. Fijn dat je weer de ochtend met mij doorbrengt.

0: Johnny Burnett. You're 16. Ah, die popcorn-tijd. Dat is toch geweldig om die nog eens mee te maken.
1: Luisteraars, ik ben Christophe. Mijn nieuwste single.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Erik de Valk.

Donderdagochtend, het eerste deel van de ochtendshow met Wendy en Lisa en Waterfall. Vrienden, we komen zo aan ons moment met Anne Christie. Maar eerst nog Duke Cocker die eraan komt in The Night Calls. En deze nieuwe van de Bauza, Lose Myself.

te vroeg verlaten. Joe Cocker en Night Calls. En dat mag je ook zeker wat zeggen van deze dame. Anne Christie. Zij heeft haar moment een ganse week lang. En voor dit uur hebben we voor Windekind gekozen. Tot zodra.

0: Burgemeester Van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bus ook in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog, nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens 1 van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur 15

lagerfeest-tofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.

0: donderdagochtend. Tweede deel van de ochtendshow. Met Albano en Romina Power. Felicita.
1: De beste muziek hoor je hier.

Onder het motto, de 80's aan de macht. Spago, head up to the sky. Misschien een van de minder gekende van Spago, maar wel leuk om nog eens erbij te hebben in de ochtendshow. Ja, ja, ja, we gaan niet meer snoezen. En een beetje rock'n'roll erbij, dat helpt altijd om snel uit je bed te komen. Dat dacht je van de Spider Murphy Gang. Een skandaal in Sperbezik. En daarachter er ook nog eens de sfeer op gaan drijven. Want ja, we gaan hem draaien. Just in the Wild met zijn grote zomerhit. Oh, cheerio. Maar dat

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: de ochtendshow.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in het tweede deel. Met Bas Serra die eraan komt. And all because of you. Maar eerst Gilbert Beco.

heeft een geweldige zomer achter de rug. Basera en All Because of You. En dik verdiend hoor, want die jongen. Hij heeft zijn best gedaan. En waar hij ook komt, werd hij met open armen ontvangen. Mag ik u weer straks verwennen met een leuk popcorn momentje? En de nieuwe single van Kami. Daarmee houden we iedereen tevreden. De jongens en de meiden. Eerst Kizzy en de Sunshine Band. Beetje zon in je huiskamer. Met dit druilig weer. Kami.

0: huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

De discobal doet het weer. Helemaal in de hoofdrol op deze Alto One. En hands up hier bij Radio Memory in de ochtendshow. Straks een moment met Anne Christie. Misschien dat u haar nog nooit zo hebt gehoord, maar ja, ze heeft dat ooit ook gedaan. Een cover gemaakt, ja. En van wie? Ah, van een hele grote dame.

de ochtendshow. Jawel. We gaan eens bekendmaken wat Anne Christie ooit heeft gecoverd. Wel, ze heeft Edith Piaf gecoverd. Met deze Non, je ne regrette rien. Tot morgen. No.

0: 1 op de 10 fietsers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm als ze onderweg zijn. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 jongeren uit verveling naar zijn telefoon kijkt. En dat is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers zegt het voorbije jaar betrokken geweest te zijn bij een ongeval als gevolg van gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van ruim €200 betalen. In het West-Vlaamse Rijsseleden heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. De schok had een kracht van 1,9 en was licht voelbaar en hoorbaar. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot

Ja, de Brothers in Rhythm. Such a good feeling. Zo'n goed gevoel. Hier op deze donderdag. En welkom in de ochtendkroeg. We gaan er weer een uurtje alle grote hits tegenaan smijten. En dat beloof ik. En dat van alle handen en alle soorten. Want ken je nog deze van Frank Boeijengroep? Ik ken die niet meer. Deze Kronenburgpark.

0: die mooie Seal of the Beautiful Soul. We zijn een beetje doorgelicht, maar dat heb ik niet zo graag. Ik wil alle controle zo toch een beetje bewaren of niet zoals. Of moet ik zoals Meteor naar de nooduitgang gaan zoeken? Daar ben ik slecht in. Ik geef het toe.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Elke morgen verse hits en heet nieuws.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Kom je bed uit.
3: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.

Ze waren in het begin een beetje aan het testen, daarna alles I want you just for me. Klinkt zo'n beetje egoïstisch van deze Full Force. En daarmee gingen we terug naar de jaren 80. En nu

Terug diep in de tijd met deze Louis Armstrong, maar eigenlijk ook nog niet vergeten. Met die wondermooie schijf What a Wonderful World. En nu tijd voor Julie Fransen en We Came This Far, als je dat maar weet. We zijn al zo ver gekomen en nog geen krasje.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom.

Natuurlijk kennen ze nog de dames van de Frizzle Sizzle. En alles heeft een ritme en daar kan ik een beetje in komen. Het mijn is 's morgens niet al te goed. Geef ik zelf toe. Nu tijd voor de Broken Hills en Holding On For Life.

kende je hem nog? Het is de Tony Savvy, de man die zijn eigen carrière opblies. In het reportageprogramma van Jambers. En het was gedaan met deze Tony Savvy. Je kwam daar eens meer aan bod. Je hoorde hem hier nog eens met Hemel Alt Mij. Hier in de ochtendkroeg op deze donderdag. En nu tijd voor deze grote klassieker. Ik heb het over Frankie Goes to Hollywood. En Relax.

0: Ja, volgens mij wil je daar niet vertoeven. In the Kingdom of Fia. Met deze Cameron Whitcomb. De koningschap van de angst. Nee, ik zou zeggen bedankt. Nee, ik ga er hier laten passeren. Maar nu tijd voor deze Busta Rhymes, featuring Q-Tip en Kanye West met Hey, Thank You.
1: Welcome to the bank, where you deposit young money and you get cash money.

0: Ziezo, ik wou het voor bekeken voor deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer voor die allerlaatste werkdag van deze week. En graag tot morgen.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij kreeg je nog die van Aphrodite Childs. It's 5 o'clock. Het is al ietsje later, maar tot morgen.

Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg. Peter Babbelaar verrast je tot in het diepste van je verlangen.

0: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakte het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiseleden heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476-88-5654 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471-76-8138 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

op in het circuit. Deze fantastische uitvoering van Maywood. De Maywoodjes, Alice en Karen. Ooit de gelukkige zusjes, ja. Ooit, inderdaad. Rio de Janeiro, begin jaren 80, vrienden. Och, en wat een tijd, hè. Ook het komende uur. Lekker terug in die voltooid verleden tijd zoals je gewend bent. De platen voor de frustraten. Ze hangen tussen je oren. Dit is de Middle of the Road Show.

Die hele gewone 20-jarige jongen van toen. Michael Jackson van de LP Off the Wall. Don't stop till you get enough. Wat een tijd. En waar is die tijd gebleven, lieve vrienden? Nou, gewoon hier, op de radio, in the middle of the roadshow. Het was in de jaren 80 een serie. Draaide en speelde zich af op Veronica TV. Heette Spijkerhoek, weet je nog? Mary Lou Versteenis, die speelde er mee. Maar blijkbaar kon ze onder een deuntje zingen. Hier is

0: Clap your hands and stamp your feet. Gemakkelijker geen het niet. Betty and she. Dat de actrice ook nog een lekker deuntje kon zingen in die tijd. Uit de serie Spijkerhoek, zo gezegd. Terug in de middle of the roadshow. Toen Veronica TV nog Veronica TV was, kun je tegenwoordig niet zoveel meer van vertellen, denk ik. Hè? Oh ja, de fijne. Benny Nijman, waarom fluister?
1: Dit is de middle of the roadshow.
0: Ik je naam nog?

Ze duurden niet langer dan een minuut of drie, zo in die periode, eind jaren 60, begin jaren 70. De plaatjes met de gaatjes, de vinyl, zoals ze toen hoorden, en nog steeds op de radio terug. Ja, lekker, Archies en Sugar Sugar. Een fijne van achter de keukengordijnen. Wat leuk dat hij nog eventjes fotografisch voorbij kwam. Benny Neeman, waarom fluister ik?

ver weg en toch zo dichtbij. Is het lang geleden, is het lang geleden. Bijna symfonisch. Manfred Mann's Earth Band. En blinded by the lights. Huh? Ontsteken lichtje. Dan ben je weer terug naar oktober van 1987. Tot deze plaat zijn we al ergens heel hoog in de hitparade. Simon Climie en Rob Fisher, Love Changes.

zorgt in productie. Toch elke dag weer. Voor van die heerlijke fotografische werkjes. Ja toch? De familie Timmerman. Nee, geen familie van Gren en Emine hoor. De Carpenters is het. Wie lag er vroeger? Van mijn generatie, de middle of the road generatie, die met een klein transistorradietje onder de dekens stiekem te luisteren naar de radio en de nieuwshits toen. Oh mensen, liefst nog met zo'n klein oortelefoontje, zodat vader en moeder helemaal niet in de raad houden. Ja, dat spreekt nog steeds boekje heel op. Dat is over vervlogen zomers, zeg maar. Die zomer met z'n drieën in een klein eenpersoonstentje op elkaar hebben gelegen, zeg maar. Misschien was het wel Canyon, vertaald uit het Italiaans.

0: Mag het maar het hele jaar wezen. Mag het hele jaar zomer zijn.
1: Mag dat?
0: Moet je wel even vertrekken hoor. Richting de Antillen denk ik. Want daar is het hele jaar. Hup, zieke idee. 30 graden. Hou wel van. Girls, crazy, lazy. Huppakee. Het was Nat King Cole in the middle of the roadshow. En dit is country. Het zijn

Pak rondjes. En een mooi plaatje van Lisa Stansfield. All around the world. Zo. Hele weekend lekker feesten. De lekker tegenaan. Met een beetje mazzel ben je op maandag thuis.

Een mannetje gaat even een weekendje weg. En misschien zo op maandag lekker weer thuis voor de buis. Met een potje bier of zo, hè? Nee. Ik zou wel willen, maar ik doe het niet. Je weet wat je thuis hebt, mensen. Zo is het, hoor. Tot zover de middag de Roadshow voor vandaag. Morgen opnieuw een aflevering. En voor de rest van de dag, maak het gewoon.

0: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakte het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiseleden heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Hele mooie single was deze van Benny King. Stand by me, donderdag 8 oktober, iets over 11 uur geworden. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Hier bij Radio Memory tot 1 uur. We begonnen vandaag met Benny King, Stand by me. En daarvoor hadden we de nieuwe hitskij voor deze week. De nieuwe Yves Segers en Frank. En ik schreeuw het van de daken. Allee, allee.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Een van de bekendste platen was deze van de Dolly Dots. Allemaal hier in ons programma. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken. Doe er niet toe. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze versie van Helmut Lotje, hè?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

laatste muziek, Joris Enkel, hier bij ons bij Radio Memory. 7 dagen op 7, 24 op 24 uur draaien we de betere plaat op het betere moment. Dat is een reetje van Gigi D'Agostino, hè? L'amour toujours. Met deze plaat zullen we Frankie en Marinel daar in Oudenaarde wel tevreden maken. Goedemorgen allemaal, jullie zijn massaal aan het luisteren naar het programma Aan Tafel met Tony van Beveren. En dat doet me trouwens heel veel plezier, hè?

ik persoonlijk toch een van de mooie platen van Madonna, Like a Virgin. De volgende plaat is origineel van de Gibson Brothers, Que Será Mi Vida. We hebben de versie meegebracht door Jetty Paletti uit de hitparade van 2024 en Que Será Mi Vida. Que Será Mi Vida.

Ook een mooie klassieker hebben we vandaag meegebracht hier op deze donderdag. Eentje van Bobby Prins. Ik zit in een cafeetje. We gaan richting reclame. Gaan we doen met eentje van Helen Shapiro.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Radio Memory. Goedemorgen.
2: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

Eentje die we af en toe draaien in ons programma. We draaien de Bruce en Bango en dit met Guy. Reggae plaat nu van Jimmy Cliff, hè? Sunshine in the Music.

ook een hele mooie plaats van Bryan Adams. Everything I do it for you. We gaan richting 12 uur. We blijven maar op romantische toeren. Gaan we doen met Westlife en You Raise Me Up. Graag tot na 12.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem-linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

dames en heren, komt deze plaat van haar vader, Mar Dex. We draaien de Barbara Dex, waar moet ik heen zonder jou op deze donderdag 8 oktober, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheyen.

In Holly & Company draaiden we Rock Around the Clock. Met deze plaats zullen we Moeken Nadin daar in Ekelhem wel tevreden maken hier op deze donderdagmiddag bij Radio Memory. Ken je deze? The King of Rock and Roll, Elvis Presley. En dan draaien we nog net voor reclame Jovali. MUZIEK

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

was een van zijn bekendste platen, Bruce Springsteen. En Dancing in the Dark, we gaan een Franstalige plaat gaan draaien. Eentje terug in de tijd naar het jaar 1972. Een Franstalige plaat van Ringo draaien we hier bij Radio Memory.

Rozen onder leiding van Koen Wouters. We draaien de Louise hier in ons programma op deze donderdagmiddag. Hè? Dit zijn de geluiden van de Beach Boys.

Allemaal rock and roll plaat in elkaar gestoken door Jet Bunny en de Master Mixers en Swing the Mood. We gaan stilzaal richting reclame hier in ons programma. Ik heb voor jou nog Roy Orbison op Pretty Woman en dan nog eentje van de Kom Bij Dance Band op de radio.

worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

ons programma op zijn zaamte einde op deze donderdag 8 oktober. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen. Onze collega Katrien Verheijen. Zij is er straks bij tussen 1 en 3. Met haar programma hier op deze radio. We draaien Hathaway en What is Love?

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem-linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
6: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij

Welkom allemaal en dat op deze donderdagnamiddag voor Gewoon Katrien. Ja, en de volgende plaat, ja, Joan Osborne. Zij stelt die vraag haar al sinds 1995. Dus stel je voor dat God gewoon, ja, tussen ons zou lopen als eentje van ons. Hier is ze met One of Us. Fijn dat jullie luisteren.

Als we Bob Marley mogen geloven, dan moeten we ons over niets of niemand zorgen maken, want alles komt weer goed. En soms heb je maar één iemand nodig, ja, die net alles toch wel wat mooier maakt. Iemand die echt voor je straalt. En Stan van Samang, die weet daar alles van. Hier is een ster.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Radio Memory.
5: Katrien Verheijen.

Marco Borsato, ja, en dat in duet met Isabelle A. En we duiken eventjes terug de jaren 80 in en dat met de Britse New Wave Band. Het is een nummer dat een warm refreintje combineert met een tekst over afscheid nemen en de pijn die daarbij hoort. Hier is Fisher Z en So Long.

Can't Fight This Feeling. En de inspiratie achter het volgende liedje, ja, dat was eigenlijk een goed werkende toiletjuffrouw. Dus zij gaf inspiratie voor het volgende liedje te schrijven voor Diana Summer. En de dame over wie het ging, ja, zij werd dan ook nog eens goed beloond. En dat natuurlijk op financieel gebied. Hier is ze met She Works Hard for the Money.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
0: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Katrien Verheijen.

En dat waren dus wijze woorden van Larissa. Ik doe wat ik wil. En onlangs zei Peter Vallaat in een interview: het geheim van een goede relatie is dus ademruimte geven. Dus elkaar vrijlaten en zichzelf vooral laten zijn. Dus niet iemand zien als jouw bezit. Maar naast de ruimte, ja, dan vind ik toch wel dat je elkaar ook eens goed mag vastpakken. En dat doe je bijvoorbeeld op deze plaats. Michael Bolton en How Am I Supposed to Live?

En we blijven nog eventjes op de romantische tour. Maar we trekken onze zwemvliezen aan, want we gaan even een duik nemen en dat naar de jaren 86. Het is een verwijzing naar zijn vrouw die hij toen voor de eerste keer zag, gekleed in een rood kleed. Hier is Chris de Burgh met Lady in Red.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Compagnie krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Compagnie extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
0: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Katrien Verheijen.

En fijn dat jullie luisteren naar Gewoon Katrien. En dit was dus Sugar Daddy. En nee, we gaan het dus niet over zijn bankrekening hebben. Natuurlijk, het is altijd leuk als je zo'n Sugar Daddy hebt. Maar we duiken gewoon verder de jaren 80 in. En dat met Modern Talking en Brother Louie.

En de Backstreet Boys trekken zich dus niks aan, zolang als men maar van hen houdt. En nu nemen we onze paraplu boven en we gaan met Camille dansen en zingen in de regen.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
1: My eyes have seen the glory.
0: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory.
4: Katrien Verheijen.

Centerfold, en dat is van de Chic House Band. En John McPhee is de gitarist van Fleetwood Mac. Ja, en dus ook vandaar het woordje Mac, dus in uw naam. En ja, hij mocht onlangs al 80 kaarsjes uitblazen. En hier zijn ze met Tell Me Lies.

En Fleetwood Mac nam ons eventjes mee in de wereld van kleine leugentjes. En nu een liedje waarin een glimlach zoveel meer zegt dan 1000 woorden. Hier is Frank van Damme als ze lacht.

En zo zijn we dus alweer aan het einde gekomen. Bedankt dat jullie erbij waren en meeluisterden. Maar ik vertrek niet zomaar. Ik pak nog één keer mijn vliegend tapijt en we zweven samen naar richting A Whole New World. Geniet ervan en ik zeg alvast tot de volgende keer. Doei!

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis, met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Welkom bij ons, welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik neem jullie tussen 3 en 4 mee naar mijn wereld van muziek. En daarbij horen vandaag ook een paar raadsels. Te beginnen met dit raadseltje van Nick Kershaw, The Riddle.

Wonder noemt zichzelf een part-time lover. Ja, als je maar deeltijds lief hebt, dan moet je af en toe eens veranderen, denk ik, om een fulltime job eraan te hebben. Vraag het maar aan Soul Sister Changes.

Dookie Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown. Zo meteen is er reclame, eerst nog een natte versie van With a Little Help from My Friends. Wet, wet, wet.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.

Kerel, mijn hart is vrij. Als je hart vrij is, dan sta je open voor een nieuwe liefde. Dat denk ik dan toch. Barry White die helpt ons op weg met zijn orkest en het thema van de liefde, Love's Theme.

Jazz en hun gebroken dromen, Chatter Dreams. Als er gebroken dromen zijn, niks van aantrekken. Gewoon straightforward doorgaan. It's my life after all, Dr. Alban.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

van de grote dames uit de jaren 60 met een protestsong zoals we dat gewoon zijn van haar. There But For Fortune, Joan Baez. Iets helemaal anders nu. Errol Dunkley.

Tito Connor kennen we uiteraard hoofdzakelijk van Nothing Compares to You. Maar ze schreef ook protestsongs, waaronder deze Mandinka, die eigenlijk over de slavenhandel ging. Tijd alweer voor onze laatste van vandaag. Die komt van Simply Red. En we gaan samen met hen naar de sterren eens kijken. Het is een beetje vroeg, maar Allah. Ik hoor jullie graag terug morgen opnieuw tussen 3 en 4. Nog een hele fijne dag.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

Niet tot morgen wachten als je echt iets wil gerealiseerd krijgen. Iets dat je wil waarmaken als een droom. Aarzel niet en doe het. We hebben maar één leven. Leo Sayer, Don't Wait Until Tomorrow. En daarvoor onze nieuwe hitschijf. Yves Segers en Frank. Ik schreef het van de daken. Werd dus door DJ Frank een klein beetje wat meer upbeat gemaakt. Mag natuurlijk ook wel hier in deze nieuwe driver's seat. 2 uur in jullie gezelschap tot 6 uur. Met straks The Whispers en The Beat Goes On. Flying Pickets, Only You. En deze Whitney Houston, My Love.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Ivan Plettings.
8: Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.
9: And it goes a little something like this.

0: You know it's like that. That's just the way it is. Run DMC en Jason Nevins. It's like that hier bij Radio Memory. Straks een weetje voor jullie. En we gaan ook nog wel die leuke stemmen van Annie Nancy Wilson op even op jullie loslaten. Hard was het natuurlijk. Eerst onder andere deze Black Box en Fantasy.
1: I'll grant you peace of mind. And deliver unto you.

Ja, dat die uithalen die dat zij op een bepaald moment doet tijdens de brug. Dat is fantastisch, hè? Anne Wilson en haar zus Nancy Wilson. Met Heart dus en Alone. De normale versie. Tegenwoordig doen ze meer van die akoestische versies. Niet zo'n goed nieuws aangaande Windows 11. En daarom dat ik dus ook altijd wacht als er een nieuwe update moet gebeuren. Want ja, je hebt het misschien wel al zien verschijnen als Windows 11 hebt dat er zo van onder een, ja, twee pijltjes naar elkaar toe wijzen met een blauw bolletje. Dat betekent meestal dat er een serieuze service pack zit aan te komen. Dat is 26H2, maar die geeft bepaalde sommige gebruikers behoorlijk wat problemen. Namelijk crashes van apps en games. Het probleem zit namelijk in de ingebouwde Dolby Digital Decoder van Windows, waardoor dus Microsoft inmiddels wel aan een oplossing aan het werken is. Windows 11 26H2 is wel een van de kleinste Windows kwartaal updates van de laatste jaren. Niet alleen het updatepakket, maar ook het aantal nieuwe features is daarbij beperkt. Maar toch zorgt de optionele preview update van september voor problemen. Met name apps en games die de ingebouwde audio decoding voor Dolby Digital van Windows 11 gebruiken, kunnen crashen wanneer dat onderdeel wordt gebruikt. Het gaat specifiek om Microsoft AC3 decoder. Die decodeert Dolby digitale audio, maar na dus die nieuwste update is daar onverwacht een foutje ingeslopen, waardoor dat onderdeel kan gaan crashen wanneer je de audio-instellingen wijzigt, het volume aanpast of andere audiofuncties gebruikt. Maar ze gaan dus wel proberen dat euveltje zo snel mogelijk op te lossen. Ik weet het al, als er een nieuwe Windows-update zit aan te komen, ik wacht altijd een paar maanden om zeker te zijn dat net die kleine foutjes, die bugs, er hopelijk zoveel mogelijk uit zijn. Dus dat is maar een tip dat ik wil meegeven. En nu Swing Out Sister. En ik heb nog eens Breakout. Radio Memories.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Ivan Plettings.
3: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

the U.

Dance to Trains. We kennen ze nog van The Power of American Natives. Dit was Take a Free Fall. We gaan een vrije val richting 5 uur nemen. En dat betekent straks dus het tweede deel van dit programma. Ik heb nog Cool Notes en Spend the Night. Nee, de nacht moet je met mij niet spenderen, maar wel misschien een deeltje nog van deze avond. Straks in deel 2 onder andere het weerbericht.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Flossfest is back en deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

Nee, we zitten geen stapje in de wereld vanavond. Want dat was natuurlijk de meest gekende hit van Becky Bell, Stepping Out Tonight. Dit was I'll Never Know in het deel 2 van deze driver's seat hier bij Memory. Straks DeLacy en Highway. En Don Henley, die kennen we wel van de Eagles. Maar af en toe maakt hij...

De gouden jaren van Paula Abdul bijvoorbeeld. Opposites Attract, die plaat hoort daar ook zeker bij. En deze Straight Up, ja, die hoort er natuurlijk met veel plezier ook bij. Straks heb ik ook Janet Jackson, maar zover zijn we nog niet. Hè. Ik heb eerst ook nog een beetje rockwerk. En dat doen we vandaag met deze Bon Jovi. In het echte leven een pracht van een mens blijkbaar. Ik heb hem nog nooit mogen ontmuten, spijtig genoeg. Hier is Real Life.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97, 0476 88 56 54, of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Ivan Plettings. Radio Memory. Goeie avond. Yeah.

Zonder ons ben je nooit alleen. Heel tof dat jullie altijd blijven luisteren naar ons. Janet Jackson en Blackstreet, I Get Lonely. En als je je toch misschien een beetje eenzaam voelt, ja, gewoon met ons even chatten. Dat mag natuurlijk ook altijd. Straks het weerbericht, dan nadat we even het licht gaan laten schijnen. En deze zomer die was voor vele mensen echt wel een serieuze, stevige zomer. Ik heb hem ook nog eens klaarstaan. Bananarama en Cruel Summer.

0: Katrina and the Waves, Love, Shine a Light. Nu even het licht op het weer. Vanavond zijn er nog enkele plaatselijke buien mogelijk, maar ze worden wel zeldzamer. Terwijl de opklaringen breder gaan worden. In de loop van de nacht verschijnt er wel hoge bewolking vanuit het westen, gevolgd door lichte regen aan de kust en tegen de ochtend. Er kan ook mist gevormd worden in streken nabij Duitsland en in de provincie Luxemburg. Minima tussen 4 en 11 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met vanuit het westen perioden van lichte regen of motregen. Aan de kust en op de Ardense hoofden kan de neerslag soms wat intenser zijn. Maxima tussen 8 graden in de Ardennen en een groot verschil met aan de kust, want daar is het 19 graden. Wel rekening houden met de rukwinden tot ongeveer 60 km per uur. Zaterdag zullen brede opklaringen gaan afwisselen met wolkenvelden. Daar kunnen misschien plaatselijke buien ontstaan. Vooral in het noorden van het land en in de Ardennen maximaal tussen 12 en 16 graden. Zondag blijft het wisselvallig met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Zijn er nog steeds enkele buien mogelijk in het noorden en het noordwesten van het land. Tegen het einde van de namiddag neemt de buienactiviteit vanuit het westen dan wel af met 's avonds ook bredere opklaringen, maxima tussen 9 en 15 graden. En maandag blijft het waarschijnlijk droog, misschien gedeeltelijk zwaar bewolkte hemel. Temperaturen ook aangenaam voor de tijd van het jaar tussen 12 en 16 graden. En nu terug naar het echte leven, soul to soul, back to life.
1: Radio Memory, Radio Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info apenstaartje schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Misschien heb je wel een bepaald verlangen, maar hou het alsjeblieft veilig. Doe niets wat niet mag. Del Harrow en Mad Desire op het einde bijna van deze driver's seat. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik heb ook nog een maxi-plaatje klaarstaan van Peter Schilling. En dat is helemaal een ander verhaal, letterlijk. The Different Story, World of Lust and Crime. Over lusten en verlangens en dan, ja, iets dat niet zo leuk is, namelijk crime. In ieder geval, tot de volgende editie.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.

Leuk hè? Een liedje over ons programma van de Muziekdoos dus. Een cadeautje van mijn vrouwtje Anja. Zo noem ik jullie allemaal van harte welkom vrienden. De twee komende uren mag ik dan wederom de plaatjes uitkiezen voor jullie om te draaien hier op jouw radiostation. Er zijn heel wat mensen die meeluisteren en dat doet me een plezier omdat het programma ook al zoveel jaren meedraait. Wat gaan we draaien? Iets heel mooi. Deze. Een nummer dat we kennen van Wet Wet Wet. Vandaag in het Nederlands. Welkom dus, zoals ik al zei, in deze muziekdoos.

kan ik in jou geloven. Prachtig gezongen door Frank Smeekens. Reacties, vrienden, die zijn altijd welkom, dat weten jullie. Laat eens weten vanuit welke uithoeken van het land jullie allemaal meeluisteren. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Eén adres: rudolfstevens@telenet.be. En ik weet dat onze Nederlandse vrienden ook meeluisteren. Dat doet ons altijd een ontzettend groot plezier. We gaan ons wat nieuw draaien, zeker ook. Dit is zij, de nieuwe single voor onze collega Andrea Schön.

Ja, ja, ik denk dat ze in Nederland al aan het lachen zijn. Want daarmee is alles begonnen, hè, collega. Is het niet waar, Janneke? Bij jou in huis. Weet je nog? Koekoek. Koekoek. En nu is er al een plaatje van. We gaan hem met plezier draaien.

een vrolijke plaat in ons programma van deze muziekdoos. Dat mag toch wel eens zeker met deze koekoek. En Justin De Wild heeft uiteraard een gigantische monsterhit met zijn Cheerio, maar natuurlijk moet daar een opvolger voor uitgebracht worden. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk als je meteen een schot in de roos hebt met een monsterhit. De opvolger voor zijn Cheerio is dus, en we gaan hem meteen ook draaien, samen met Donnie. En dit is hij, Justin De Wild met Donnie en natuurlijk Party. Nu even wachten wat deze single gaat doen. Yeah.

Dat waren ze met de Party Tent. En dat was natuurlijk Donnie en Justin de Wild. Een van die mooie parels. En hij heeft er heel wat hoor. Het is moeilijk om uit sommige artiesten hun repertoire een keuze te maken. Bij deze meneer is dat zo. Een van zijn succesnummers, Roger Whittaker. The Streets of London.

0: Hallo, ik ben Jamie Dean en met veel plezier nodig ik jullie allemaal uit om te luisteren naar De Muziekdoos met Rudolf Stevens. Geniet van de mooiste melodieën en de heerlijke muziek. Veel luisterplezier en dikke knuffel van Jamie Dean. Mwah.
1: Zelf even tot jullie spreken via ons programma van Muziekdoos. Toch een lieve juffrouwen, een lieve dame bedoel ik.
2: Een heerlijk weekend doorgebracht.
1: We draaien graag haar recente single.
2: Lachten tot
1: het kan niet alle dagen zondag zijn.
2: Zondag.
1: Hier is ze, Jamie Dean.

uitgebracht. Hè. Deze van Jamie Dean. En het kan niet alle dagen zondag zijn. En we gaan hem ook nog eens draaien voor jou. Onze eigen nieuwe single. Een oudere hit van Willy Sommers in een vernieuwd kleedje. Rudolf Stevens. Van 's morgens tot 's avonds.

0: waar ik sta. Komt je wild me steeds na, hoe zal ik je vergeten?
1: Rudolf Stevens met deze van 's morgens tot 's avonds. En je kan hem beluisteren via jouw digitale kanalen zoals Spotify. We gaan terug naar een van die klassiekers van George Michael.

prachtige klassieker van Ramses Shaffi en Lisbeth List. En die mooie pastorale. Jaren later ook een dikke hit voor Nico en Hugo. Maar die gaan we beslist ook wel eens een andere keer draaien. Hier is ons Marva. Met een vrolijke meezinger. Een echte ambiancemaker. Zing maar mee, Un Palapapero.

Marva met een echte klassieker in onze muziekdoos en deze Ompla Papero. We gaan meteen naar het Duitsstalige werk. En dit is ook nieuw van Sterrenregen uit hun nieuwste album.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

namen ooit een prachtig album op. Met hun beide. Bonnie en José. Met dat album komt deze mooie. Zoals vrienden doen.

Rigno Garcia met deze onvergetelijke klassieker, dus La Felicitarus. We gaan ook nog eens terug naar het repertoire van The Strangers. Heel wat jaar geleden kwam daarvan ook een prachtige box op de markt. En dat was dan genaamd Al Ons Liekes. Uit dat album deze.

was hem dan. We draaien hem een keer op verzoek, dus deze Geneve met zijn vertaling op de hit van Paul Anka, die onvergetelijke Diana. En ik vraag me af, wie ben ik om daarover te beoordelen? Dit is toch wel een beetje vroeg, vind ik persoonlijk. Maar ja, het is de nieuwe single van K3. We gaan hem draaien. Luister maar eens mee over wat ze het hebben. Ze hebben het namelijk over Sinterklaas.

Hip hip hip hoera voor Sinterklaas, de nieuwe dus van K3. En we draaien hem ook maar meteen in ons programma van deze aflevering van Muziekdoos. Dit is een van de betere platen uit de jaren 80.

Wat een stem had toch die man Roy Orbison, veel te vroeg overleden op een veel te jonge leeftijd. Na deze mooie stem van Roy Orbison, een andere mooie stem van Mark Gerritsen. En die is ook heel geliefd onder onze luisteraars. Dat bemerken we. We gaan meteen nog eens een keer graag zijn nieuwe single draaien.

0: moed doet.
1: Prachtig deze van Mark Gerritsen. En deze gaan we ook nog eens draaien. Ik ben er trots op, want hij wordt door jullie zeer goed onthaald. En dat doet mij als natuurlijk artiest heel veel plezier. Telkenmale is het afwachten hoe gaat het publiek reageren als we een nieuwe single uitbrengen. Wel, deze keer is het weer al een geluk voor mij. Jullie reageren zeer positief op mijn nieuwste single van 's morgens tot 's avonds. Bedankt daarvoor, lieve vrienden en luisteraars. Dit is hij, terug te beluisteren via Spotify en andere digitale kanalen.

van de dag zie ik jouw lieve lach, hoe zal ik je vergeten? Van 's morgens tot 's avonds moet ik aan je denken. Zelfs de wind door het raam fluistert.

Onze nieuwe single van 's morgens tot 's avonds, Rudolf Stevens. We draaien hem zo graag voor jou in ons programma van Onze Muziekdoos.

nog eens in het archief een kijkje van de hits van Will Tura. Een van die mooie nummers bracht hij destijds uit. Je bent de eerste niet, maar je zal de laatste zijn. Een beetje instrumentaal werk.

De George Baker Selection met een van die mooie succesnummers, want ze hebben er een heel pak hoor. Maar dit was Baby Blue. En we gaan eens terug naar het nieuwere werk. En dit is een van die mooie nieuwe singles van Niels de Stadsbader. Onderweg. MUZIEK

Liefde is een kaartspel, natuurlijk. Die mooie van Lisa Delbo, dat jammer genoeg zo niet zo goed schoorde tijdens het Eurosong Festival. Maar toch blijft het altijd nog een leuk nummer om te blijven draaien. Na Lisa Delbo, vrienden, is het ook de hoogste tijd om stilaan van jullie afscheid te nemen. Ik was er wederom met veel plezier bij de afgelopen 2 uren met deze aflevering van Muziekdoos. We kregen ook een mailtje en dat kun jij ook doen als je een plaat graag wilt terughoren in onze aflevering van Muziekdoos. Stuur gewoon jouw mailtje. Niet twijfelen. Rudolf Stevens@telenet.be. En we kregen een mailtje vanwege Jenny. En ze vroeg om de Eenzaam zonder jou te draaien. Nee hoor, niet van Wiltura, maar wel van onze collega CDV. En daar sluiten we vandaag in alle schoonheid mee af. Tot de volgende Muziekdoos. Hou jullie goed en wees lief voor elkaar.

0: De zin voor verantwoordelijkheid moet onze politieke visies overstijgen. Alleen zo kunnen we de welvaartsstaat redden en onze burgers perspectief geven voor de toekomst. Die boodschap heeft premier De Wever vanmiddag gebracht in de Kamer, aan de vooravond van weer een nationale stakingsdag door de vakbonden. Volgens De Wever is het nu doorbijten of later de prijs betalen.
1: Ofwel gaan we nu doorpakken en het nodige doen om de welvaartsstaat te stutten en echt perspectief te geven aan onze burgers. Ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
0: Dinsdag zou de Arizona-regering de nieuwe federale begroting voorstellen. Maar diverse bronnen melden dat die deadline mogelijk in het gedrang komt. Bij het blussen van een brand aan een woning in Genk heeft de brandweer in een achterbouw van het huis een actieve cannabisplantage ontdekt met zo'n 250 planten. De politie heeft een vrouw en een man van respectievelijk 64 en 74 jaar gearresteerd. Bij een huiszoeking in de woning zijn ook meerdere vuurwapens in beslag genomen. Het is al de vierde plantage die de brandweer in deze regio ontdekt in amper 2 maanden tijd. De militair van de Britse Royal Navy, die door de antiterreurpolitie was opgepakt op verdenking van spionage, is doorverwezen naar een hogere rechtbank. De man komt ook niet vrij op borg, omdat er ernstige aanwijzingen zijn voor nieuwe plannen. De militair speelde in 2024 en 2025 meermaals gevoelige informatie door aan de Russische autoriteiten. Er zou geen verband zijn met het onderzoek naar een verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis Fairford. In het noordwesten van Italië is vanmiddag de najaarsklassieker Gran Piemonte gereden. De koers eindigde in chaos na 2 grote valpartijen in de slotkilometer. De snelle Fransman Dorian Godon pakte de zege. Quinten Hermans was de beste landgenoot op plaats 5. En in Luik is voormalig tennisser Bernard Boileau overleden. In de jaren 80 was hij de eerste Belgische speler van betekenis in het internationale circuit. Boileau was 8 keer nationaal kampioen en bereikte een 41ste plaats op de ATP-ranking. Maar al tijdens zijn loopbaan raakte hij verslaafd aan drank en heroïne. Later zat hij 4 jaar in de gevangenis voor een gewapende overval. Bernard Boileau was 67. Ook vanavond wisselvallig en vrij winderig. Vannacht zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur bij minima van 9 tot 16 graden. Het blijft wel droog. Tegen de ochtend kan het weer gaan regenen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres. En vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
5: En

0: bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: Verleden week hadden we de 40ste aflevering van de LVT platenkast. Als we daar één bij optellen en mijn geheugen me niet in de steek laat, zijn we ondertussen aan de 41ste aflevering van het jaar 2026 gekomen. Welkom vrienden en vriendinnen. Ik neem aan dat jullie klaar zijn om op een muzikale manier iets bij te leren over de muziek die zich afspeelde doorheen de geschiedenis. Anekdotes, historische feiten en inhoud zijn onze drie pijlers waarop dit programma is gebouwd. Maar voeg er nog maar drie bij, want we hebben ook aandacht voor wat er gebeurde in de muziek- en filmindustrie aan markante feiten in precies week 41 van het jaar. En we hebben de cover story, waar we gaan peilen naar het succes van de cover en de originele versie van een plaat. Dat brengt onze fundering van het programma op 6. En het spreekt voor zich dat de LVT-platenkast staat als een huis. Welkom en luister mee. In de studio hing een feestelijke sfeer toen de soul-legendes als Teddy Pendergrass, Gamble Enough en Patti LaBelle samenkwamen. Ze bundelden hun krachten om een boodschap van hoop en verandering te verspreiden. Die unieke energie hoor je nog steeds in elke seconde van het nummer. We hebben het over Let's Clean Up the Ghetto.
2: You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan zijn we ondertussen toegekomen aan ons eerste vast item in het programma. De muziekindustrie is de afgelopen jaren compleet op zijn kop gezet door tech en trends. Dit zijn de 5 meest bizarre mijlpalen op één rij. Als eerste, AI bracht de Beatles terug. Dankzij slimme software kon de stem van John Lennon uit een krakerige demo uit 1977 worden gevist. Het resultaat was de allerlaatste Beatles-single in 2023. Dan het Swiftie-effect. Taylor Swift brak werkelijk alle records. Haar Eras-tour bracht als eerste ooit meer dan 1 miljard dollar op. En in de hitlijsten bezette ze in haar eentje de complete top 10. Als derde, ABBA werd onsterfelijk. De pop-iconen staan zelf niet meer op het podium, maar hun hyperrealistische avatars trekken in Londen avond na avond volle zalen. Virtueel live optreden is hiermee officieel de toekomst. Nummer 4 dan. TikTok is de nieuwe baas. Vergeet de platenbonzen van weleer. TikTok bepaalt tegenwoordig de hits. Het platform maakt van nieuwe tracks in één klap wereldhits, maar blaast net zo makkelijk tientallen jaren oude klassiekers van Kate Bush.

of Fleetwood Mac nieuw leven in. En tot slot, de taalbarrière is definitief gesloopt. Vroeger was alles Engels en moest Engels zijn om te kunnen domineren. Maar tegenwoordig is dat K-pop en Spaanstalige artiesten zoals Bad Bunny, die wereldwijd de streaminglijsten aanvoeren. Muziek is dus echt globaler geworden dan ooit.

Tijdens een schrijfsessie ontstond het nummer dat we zo dadelijk gaan horen bijna als een grap. Maar het groeide uit tot een wereldwijd empowerment anthem. TLC gaf vrouwen een stem om geen genoegen te nemen met minder. Binnen enkele uren lag de basis voor een van hun grootste hits ooit klaar. No Scrubs, hier is TLC.

We gaan terug naar Nederland. Naar een vrolijk nummer dat spontaan ontstond tijdens een losse studiosessie met vrienden. De humor en energie van dat moment hoor je trouwens in elke noot. Het groeide uit tot een echte partyklassieker die iedereen aan het dansen krijgt.

Prince schreef het nummer Get Off als reactie op de opkomende hip-hop en sleutelde lang aan de titel. In de videoclip schittert hij met flamboyante outfits en dance moves die zijn fans adoreerden. Het werd een clubhit die zijn populariteit nog verder opstuwde.

Wheel of Fortune van Ace of Base lag jarenlang op de plank voordat de band de juiste vibe vond. De mix van catchy melodieën en reggae-invloeden maakte het uiteindelijk tot een gigantische hit. Een verborgen juweel dat uitgroeide tot een Ace of Base klassieker. What

0: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: De tekst van de single Harvest for the World roept op tot samenhorigheid en zorg voor elkaar. Ondanks de dansbare beat nodigt het nummer uit tot reflectie over de wereld om ons heen. Het blijft een feel-good anthem met een sterke boodschap.

Randy Crawford bouwde al een indrukwekkende carrière op voor het nummer One Day I'll Fly Away haar doorbraak werd. Ze werkte samen met grootheden als Quincy Jones en Miles Davis. Haar invloed op jazz en soul blijft tot op vandaag voelbaar. Hier is die million-selling hit One Day I'll Fly Away met Randy Crawford. Je kent diezelfde Randy Crawford nog wel als de zangeres die de Crusaders ook de ene hit na de andere bezorgde. Een van die grote voorbeelden daarvan, dat is Street Life. Later in een van de volgende programma's gaan we die plaat nog eens een keer van onder het stof halen. Dat is alvast beloofd.

De single The Reason van Hoobastank is een nummer dat ontstond tijdens een zoektocht naar een meer emotionele sound. Fans omarmden het meteen toen het live werd gespeeld. Het groeide uit tot een van de meest herkenbare ballades uit de jaren 2000.

De specials brachten multiculturele invloeden samen en werden een pionier binnen de ska-scene. Hun muziek weerspiegelde de Britse samenleving van die tijd. Ghost Town blijft een krachtige mix van dansbaarheid en sociaal commentaar.

Tijdens de opnames van The Method of Modern Love van Hall & Oates experimenteerde het duo met elektronische elementen die toen helemaal in waren. Het nummer werd onverwacht een wereldhit. Het vangt perfect de flashy sfeer van de jaren 80.

De Vlaamse groep Monza veroverde snel een plek in de Belgische muziekscene met hun unieke geluid. Hun debuutalbum werd een cultklassieker en zette hen stevig op de kaart. De band blijft verrassen met authentieke en meeslepende muziek. Hier zijn ze met De Ogen van Jenny.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren. De beste muziek
1: hoor je hier. Radio
2: Memory. En zo bent u alweer beland in het tweede deel van de LVT-platenkast voor deze week. The Beautiful South gaf het nummer een relaxte, spontane studiosfeer mee. Hun humor en ironie zorgden voor een unieke, herkenbare sound. Het werd een top 10 hit die hun stijl definitief vormde. We hebben het over Dream a Little Dream. Star.

0: de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Zo dadelijk krijgen we muziek van Cher met Heart of Stone. Maar eerst gaan we kijken naar wat er gebeurde in week 41 in de filmgeschiedenis. En dat was heel wat. Op 8 oktober 1956 ging de film Giant in première. Het was de laatste film waarin James Dean te zien was. Het was de eerste keer dat een Hollywood studio een groot release postuum moest promoten. Wat leidde tot een ongeziene mediacampagne rond Deans nalatenschap. De tweede Bondfilm, From Russia With Love, kreeg op 10 oktober 1963 zijn grote internationale release. Het was de eerste Bondfilm die meer dan 2000 bioscopen tegelijk bereikte. En dat was een record voor de Britse cinema. En het moment waarop 007 definitief een wereldwijd merk werd. Ridley Scott's Alien werd op 12 oktober 1979 voor het eerst in Europa vertoond. De film introduceerde een nieuwe standaard voor biomechanisch creatuurdesign. Dankzij H.R. Ginger en werd meteen opgepikt door Europese kunstacademies als voorbeeld van grensverleggende filmesthetiek. Blue Velvet kreeg op 9 oktober 1986 zijn nationale release. De film veroorzaakte een schokgolf in de Amerikaanse pers door zijn combinatie van film noir, suburbia, kritiek en surrealistische horror. En werd sindsdien gezien als het standpunt van David Lynch, zijn cultstatus. En tenslotte op 11 oktober 1994 kreeg de film Pulp Fiction zijn brede Amerikaanse release. Het was de eerste onafhankelijke film die meer dan $200 miljoen opbracht wereldwijd. Een moment waarop indie film officieel een commerciële kracht werd.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: Terug naar Nederland. Een vrolijke ode aan verliefdheid in al haar kleuren. De melodie bruist van warmte, passie en dansbare energie. Het nummer viert de mooie momenten die liefde onvergetelijk maken. We keren terug naar de jaren 70. Naar muziek van de Nederlandse groep Ferrari. En Sweet Love.

En dan wat men zou kunnen noemen bruiloftmuziek. Michel Sardou werd een van de grootste Franse stemmen van zijn tijd. Met meer dan 50 miljoen verkochte albums liet hij een blijvende erfenis na. Dit nummer vangt de ziel van een landschap in pure muziek. Le Lac du Connemara. Hier is Michel Sardou.

0: VT Platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.
1: Thomas Dolby creëerde een mysterieuze sfeer met zijn eigen synthesizer. De intieme studiosetting gaf het nummer een spontane energie mee. Het werd een unieke mix van synthpop en emotionele diepgang. I Scare Myself, Thomas Dolby.

En dan nu de Cars met My Best Friend's Girl. Een man worstelt met verboden gevoelens voor de vriendin van zijn vriend. De vrolijke melodie contrasteert heerlijk met de jaloezie in de tekst. Dat spanningsveld maakte het nummer onweerstaanbaar.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: The Cover Story.
2: We duiken de archieven in en zetten een origineel uit de oude doos strak tegenover de moderne remake.
3: It is time for a copy-paste.
0: Open, eigenwijs en altijd verrassend. De LVT Platenkast.
4: Sommige songs hebben dat zeldzame DNA waardoor ze generaties blijven raken. And There's Always Something There to Remind Me is er zo eentje. Lou Johnson zette in de jaren 60 de eerste definitieve stempel. Zijn soulvolle stem gaf het nummer een warme, bijna filmische melancholie die meteen bleef hangen. Je hoort dat het nummer gebouwd is op pure kwaliteit. Een compositie die zichzelf als vanzelf richting de hitlijsten duwt.

0: It is time for a copy-paste.
1: En dan, jaren later, blazen Naked Eyes het nummer Nieuw Leven in. Met hun synthpopversie strak, fris en helemaal mee met de vibe van de jaren 80. Die 2018 remaster laat nog beter horen hoe modern die productie eigenlijk wel was. Helder, ritmisch en met een hook die je na één keer al niet meer kwijt bent. Het is de perfecte illustratie van een song die niet alleen een hit was, maar een hit blijft. Omdat elke generatie er zijn eigen klank in kan leggen zonder de magie te verliezen. Dit is dus zo'n nummer dat telkens opnieuw bewijst waarom het in de popgeschiedenis thuis hoort. Van Lou Johnson's Soul tot Naked Eyes Synthpop. Het blijft een blijvende herinnering in elke playlist.

beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best.

En dan is het tijd voor een rauwe, eerlijke kijk op liefde die langzaam verdwijnt. De scherpe tekst botst heerlijk met de opzwepende melodie. Het is een energieke uitlaatklep vol frustratie en ritme. The Kaiser Chiefs en Everyday I Love You Less and Less.

OMD wat staat voor Orchestral Maneuvers in the Dark, was een pionier binnen de synthpop en elektronische muziek. Hun innovatieve geluid bracht hen wereldwijd succes. Tesla Girls is een van de vele hits die hun stempel drukten op de jaren 80. En nog steeds zijn de heren actief. Paul Humphries en Andy McCluskey zijn nog steeds het gezicht achter OMD.

De volgende plaat begon als een intieme, zachte compositie. Gloria en Emilio Estefan testten het eerst bij vrienden voor feedback. Die oprechte reacties maakten het tot een grote, blijvende hit. We praten over Anything for You.

En zo zijn wij weer toegekomen aan het einde van de LVT-platenkast voor deze week bij jouw favoriete radio. Een viering van liefde als brandstof voor je ziel, daar willen we mee eindigen. De tekst ademt positiviteit en gedeelde levensvreugde. Met zijn ritme en melodie laat het niemand stilzitten. We sluiten dit programma af met de Soul Orchestra en It's Good for the Soul.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.